vois danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man

0: s'est passé?
1: Non, vraiment pas.
2: Ciao.

0: Het Huis van het Kind Blankenberge-Zuinkerke breidt zijn ontmoetingsaanbod voor gezinnen uit. De ontmoetingsgroep Het Kindernestje is er voortaan voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, in plaats van tot 3 jaar. Ook anderstalige ouders die genoeg Nederlands spreken zijn welkom. Binnen DAYA, de ontmoetingsgroep voor anderstalige mama's, kunnen deelnemers maximaal 3 jaar aansluiten. Met de wijzigingen wil Huis van het Kind meer ruimte maken voor ontmoeting, sociale contacten en ondersteuning. Ook in de regio Oostende nemen meerdere gemeenten deel aan de nationale testdag van Be Alert. In Oostende zelf is er geen test, maar wel in onder meer Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Inwoners die geregistreerd zijn op Be Alert krijgen vandaag een testbericht via sms, telefoon of e-mail. De actie moet aantonen dat het systeem werkt en inwoners aanmoedigen om zich te registreren voor noodmeldingen via gsm of mail. Hasib Ghozi van Vooruit Plus in Oostende neemt ontslag als gemeenteraadslid. Dat schrijft hij op Facebook. Ghozi, rechtstreeks verkozen, zegt dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie, zijn taxibedrijf en nieuwe projecten. Volgens Ghozi spelen vooral persoonlijke redenen.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij La Douce France.

0: meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maxima rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, geklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
1: V1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: Huis van het Kind Blankenbergen-Zuinkerke breidt zijn ontmoetingsaanbod voor gezinnen uit. De ontmoetingsgroep Het Kindernestje is er voortaan voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, in plaats van tot 3 jaar. Ook anderstalige ouders die genoeg Nederlands spreken zijn welkom. Binnen DAYA, de ontmoetingsgroep voor anderstalige mama's, kunnen deelnemers maximaal 3 jaar aansluiten. Met de wijzigingen wil Huis van het Kind meer ruimte maken voor ontmoeting, sociale contacten en ondersteuning. In Leffingen opent zaterdag Minikerken, een nieuwe interactieve belevingswereld voor jonge kinderen. De voormalige kerk is tot februari omgetoverd tot 1 mini-stad met 16 themaruimtes. Kinderen kunnen er onder meer brandweerman, politieagent, dierenarts of leerkracht spelen. Ook een ballenbad, XXL Lego-blokken en activiteiten rond Halloween, Kerstmis en carnaval zijn al gepland. Minikerken richt zich op kinderen van 3 tot 10 jaar. Ook in de regio Oostende nemen meerdere gemeenten deel aan de nationale testdag van Be Alert. In Oostende zelf is er geen test, maar wel in onder meer Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Inwoners die geregistreerd zijn op Be Alert krijgen vandaag een testbericht via sms, telefoon of e-mail. De actie moet aantonen dat het systeem werkt en inwoners aanmoedigen om zich te registreren voor noodmeldingen via gsm of mail.
1: Tot zover het regionieuws. Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Weerbericht.
1: Blijft meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maxima rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, beklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
0: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden. En onderweg volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: straalvogel van Jommeke, Middelkerken, wordt dan toch gerestaureerd en krijgt opnieuw een plaats in de gemeente. Coalitiepartner Respect verzette zich tegen de plannen om het kunstwerk te verkopen. De dochter van een van de makers neemt de restauratie voor haar rekening voor zo'n 10.000 euro. Daarna krijgt de straalvogel wellicht een plaats op een rotonde in de buurt van de luchthaven in Oostende. Het kunstwerk lag al 2 jaar lang te verkommeren en moet tegen de paasvakantie opnieuw klaar zijn. Hasib Ghozi van Vooruit Plus in Oostende neemt ontslag als gemeenteraadslid. Dat schrijft hij op Facebook. Ghozi, rechtstreeks verkozen, zegt dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie, zijn taxibedrijf en nieuwe projecten. Volgens Ghozi spelen vooral persoonlijke redenen. Er zijn dit jaar bijna 1200 meldingen geweest van ratten in Oostende. Dit jaar waren er wel minder meldingen dan vorig jaar. Dat scheelt van wijk tot wijk, zegt schepen Vanessa Vens. En er is een logische uitleg voor waarom er rond deze tijd meer meldingen zijn.
1: We gaan ervan uit dat het is een zeer drukke periode is. En zoals u het reeds aanhaalde, is er een problematiek van etensresten. Hè? Openbaar domein haalt constant vuilbakken leeg. Openbare vuilbakken leeg in het centrum. Maar we zien allemaal dat er een problematiek is rond afvaleilanden, waar we zien dat mensen eenmaal de zaken volzetten, dat ze daar bij storten.
0: De invoer van GFT-afvalbakken kan mogelijk niet alleen tegen meeuwen, maar dus ook tegen ratten productief zijn, zegt Vens.
2: Tot zover het regionieuws. La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: Utrecht. Blijft meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maxima rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, beklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
1: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Dit is La Douce France.

0: Het Huis van het Kind Blankenberge-Zuinkerke breidt zijn ontmoetingsaanbod voor gezinnen uit. De ontmoetingsgroep Het Kindernestje is er voortaan voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, in plaats van tot 3 jaar. Ook anderstalige ouders die genoeg Nederlands spreken zijn welkom. Binnen DAYA, de ontmoetingsgroep voor anderstalige mama's, kunnen deelnemers maximaal 3 jaar aansluiten. Met de wijzigingen wil Huis van het Kind meer ruimte maken voor ontmoeting, sociale contacten en ondersteuning. Ook in de regio Oostende nemen meerdere gemeenten deel aan de nationale testdag van Be Alert. In Oostende zelf is er geen test, maar wel in onder meer Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Inwoners die geregistreerd zijn op Be Alert krijgen vandaag een testbericht via sms, telefoon of e-mail. De actie moet aantonen dat het systeem werkt en inwoners aanmoedigen om zich te registreren voor noodmeldingen via gsm of mail. Hasib Ghozi van Vooruit Plus in Oostende neemt ontslag als gemeenteraadslid. Dat schrijft hij op Facebook. Ghozi, rechtstreeks verkozen, zegt dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie, zijn taxibedrijf en nieuwe projecten. Volgens Ghozi spelen vooral persoonlijke redenen.
1: Tot zover het regionieuws. La douce France op B1.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
2: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
1: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Gisteren heb ik begrepen dat van wie van buiten de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
1: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
0: Welkom bij La Douce France.

0: Utrecht. Blijft meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maxima rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, beklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
1: V1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Het Huis van het Kind Blankenberge Zuinkerke breidt zijn ontmoetingsaanbod voor gezinnen uit. De ontmoetingsgroep Het Kindernestje is er voortaan voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, in plaats van tot 3 jaar. Ook anderstalige ouders die genoeg Nederlands spreken zijn welkom. Binnen DAYA, de ontmoetingsgroep voor anderstalige mama's, kunnen deelnemers maximaal 3 jaar aansluiten. Met de wijzigingen wil Huis van het Kind meer ruimte maken voor ontmoeting, sociale contacten en ondersteuning. In Leffingen opent zaterdag Minikerken, een nieuwe interactieve belevingswereld voor jonge kinderen. De voormalige kerk is tot februari omgetoverd tot 1 mini-stad met 16 themaruimtes. Kinderen kunnen er onder meer brandweerman, politieagent, dierenarts of leerkracht spelen. Ook een ballenbad, XXL Lego-blokken en activiteiten rond Halloween, Kerstmis en carnaval zijn al gepland. Minikerken richt zich op kinderen van 3 tot 10 jaar. Ook in de regio Oostende nemen meerdere gemeenten deel aan de nationale testdag van Be Alert. In Oostende zelf is er geen test, maar wel in onder meer Bredene, De Haan, Gistel, Echtegem en Oudenburg. Inwoners die geregistreerd zijn op Be Alert krijgen vandaag een testbericht via sms, telefoon of e-mail. De actie moet aantonen dat het systeem werkt en inwoners aanmoedigen om zich te registreren voor noodmeldingen via gsm of mail.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be. Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
2: B1. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
3: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: uit de wereld.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
2: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
1: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
3: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
1: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijste in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
4: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
1: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijste. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: La Douce France op B1.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? Volop te genieten van alle luxe. Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
2: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
1: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
3: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer de betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
1: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
4: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
1: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: B1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
2: ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: La Douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

vois danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent

0: straalvogel van Jommeke, Middelkerken, wordt dan toch gerestaureerd en krijgt opnieuw een plaats in de gemeente. Coalitiepartner Respect verzette zich tegen de plannen om het kunstwerk te verkopen. De dochter van een van de makers neemt de restauratie voor haar rekening voor zo'n 10.000 euro. Daarna krijgt de straalvogel wellicht een plaats op een rotonde in de buurt van de luchthaven in Oostende. Het kunstwerk lag al 2 jaar lang te verkommeren en moet tegen de paasvakantie opnieuw klaar zijn. Hasib Ghozi van Vooruit Plus in Oostende neemt ontslag als gemeenteraadslid. Dat schrijft hij op Facebook. Ghozi, rechtstreeks verkozen, zegt dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie, zijn taxibedrijf en nieuwe projecten. Volgens Ghozi spelen vooral persoonlijke redenen. Er zijn dit jaar bijna 1200 meldingen geweest van ratten in Oostende. Dit jaar waren er wel minder meldingen dan vorig jaar. Dat scheelt van wijk tot wijk, zegt schepen Vanessa Vens. En er is een logische uitleg voor waarom er rond deze tijd meer meldingen zijn.
1: We gaan ervan uit dat het is een zeer drukke periode. En zoals u het reeds aanhaalde, is er een problematiek van etensresten. Hè? Openbaar domein haalt constant vuilbakken leeg. Openbare vuilbakken leeg in het centrum. Maar we zien allemaal dat er een problematiek is rond afvaleilanden, waar we zien dat mensen eenmaal de zaken volzetten, dat ze daar bij storten.
0: De invoer van GFT-afvalbakken kan mogelijk niet alleen tegen meeuwen, maar dus ook tegen ratten productief zijn, zegt Vens.
2: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: Utrecht. Blijft meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maxima rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, beklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
1: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
5: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Leffingen opent zaterdag Minikerken, een nieuwe interactieve belevingswereld voor jonge kinderen. De voormalige kerk is tot februari omgetoverd tot één mini-stad met 16 themaruimtes. Kinderen kunnen er onder meer brandweerman, politieagent, dierenarts of leerkracht spelen. Ook een ballenbad, XXL Lego-blokken en activiteiten rond Halloween, Kerstmis en carnaval zijn al gepland. Minikerken richt zich op kinderen van 3 tot 10 jaar. De straalvogel van Jommeke, Middelkerken, wordt dan toch gerestaureerd en krijgt opnieuw een plaats in de gemeente. Coalitiepartner Respect verzette zich tegen de plannen om het kunstwerk te verkopen. De dochter van een van de makers neemt de restauratie voor haar rekening voor zo'n 10.000 euro. Daarna krijgt de straalvogel wellicht een plaats op een rotonde in de buurt van de luchthaven in Oostende. Het kunstwerk lag al 2 jaar lang te verkommeren en moet tegen de paasvakantie opnieuw klaar zijn. Er zijn dit jaar bijna 1200 meldingen geweest van ratten in Oostende. Dit jaar waren er wel minder meldingen dan vorig jaar. Dat scheelt van wijk tot wijk, zegt schepen Vanessa Vens. En er is een logische uitleg voor waarom er rond deze tijd meer meldingen zijn.
1: We gaan ervan uit dat het is een zeer drukke periode. En zoals u het reeds aanhaalde, is er een problematiek van etensresten. Openbaar domein haalt constant vuilbakken leeg. Openbare vuilbakken leeg in het centrum. Maar we zien allemaal dat er een problematiek is rond afvaleilanden, waar we zien dat mensen eenmaal de zaken vol zitten, dat ze daar bij storten.
0: De invoer van GFT-afvalbakken kan mogelijk niet alleen tegen meeuwen, maar dus ook tegen ratten productief zijn, zegt Vens.
2: Tot zover het regionieuws. Dit is La Douce France.

0: Weerbericht.
1: Blijft meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maxima rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, beklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
0: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
2: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
1: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
3: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer de betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
1: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
4: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
1: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: De beste Franstalige muziek.

0: Utrecht. Blijft meestal droog vandaag aan zee met een paar opklaringen en maximaal rond 18 graden. Morgen dan, na wat ochtendgrijs, zonnig, beklimt naar een graad of 20. Zaterdag en zondag blijven droog met afwisselend zon en wolken en temperaturen rond een graad of 20. Maandag wisselvalliger met lichte regen. Dinsdag blijft overwegend droog.
1: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

pour un slow, pour me voler ton sourire, et tu flirtes avec lui.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: La douce France op B1.
6: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Huis van het Kind Blankenbergen-Zuinkerke breidt zijn ontmoetingsaanbod voor gezinnen uit. De ontmoetingsgroep Het Kindernestje is er voortaan voor ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, in plaats van tot 3 jaar. Ook anderstalige ouders die genoeg Nederlands spreken zijn welkom. Binnen DAYA, de ontmoetingsgroep voor anderstalige mama's, kunnen deelnemers maximaal 3 jaar aansluiten. Met de wijzigingen wil Huis van het Kind meer ruimte maken voor ontmoeting, sociale contacten en ondersteuning. In Leffingen opent zaterdag Minikerken, een nieuwe interactieve belevingswereld voor jonge kinderen. De voormalige kerk is tot februari omgetoverd tot 1 mini-stad met 16 themaruimtes. Kinderen kunnen er onder meer brandweerman, politieagent, dierenarts of leerkracht spelen. Ook een ballenbad, XXL Lego-blokken en activiteiten rond Halloween, Kerstmis en carnaval zijn al gepland. Minikerken richt zich op kinderen van 3 tot 10 jaar. Ook in de regio Oostende nemen meerdere gemeenten deel aan de nationale testdag van Be Alert. In Oostende zelf is er geen test, maar wel in onder meer Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem en Oudenburg. Inwoners die geregistreerd zijn op Be Alert krijgen vandaag een testbericht via sms, telefoon of e-mail. De actie moet aantonen dat het systeem werkt en inwoners aanmoedigen om zich te registreren voor noodmeldingen via gsm of mail.
1: Tot zover het regionieuws. V1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
2: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
1: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Te Rosbeijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
3: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
1: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
0: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

tête. Un bonjour faudra-t-il.